0: Helene Wester blaas nuwe lewe in die musiek van Nana Muscuri. In Helene Wester sing Nana Muscuri. Etiberie Theater, Saterdag 29 Augustus om 3 uur. Kom beleef die onsterflike Nana-treffers soos The White Rose of Athens, Kukuru Kuku Paloma, Bridge Over Troubled Waters en vele meer. Helene Wester sing Nana Muscuri. Etiberie Theater, 29 Augustus. Bespreek nou by ltickets.co.za.
1: Geniet die Afrika-son wereldwijd by rsg.co.za.

Die strelende klanke van Anna Davel, waarna ons hier luister met Kompas. Binnekort die nuus, maar dit is Shawn Mendes wat ons daarheen gaan vergesel.

0: Nou, is een beetje zakgeld.
1: Zakgeld? Thanks.
0: En dan je gaan recht doen, tel tussen de bank komen.
1: Jij hebt het al 10 keer gezien, Molies.
0: Ik maak net zeker niemand volg je nu, oké?
1: Je laat het klinken alsof hier een bom in die pakje is.
0: Dus niet een speelje in die regel.
1: Oké, ik verstaan. Je maakt mij nervous.
0: Daar nog te horen is een klomp geld waard.
1: Beter gaan. Natasha wacht zeker.
0: Oké. Je zak?
1: Ja, en die pakkie.
0: En je zit niet langs Natasha nie, hè?
1: Doch, ek en sy is saam op vakantie.
0: Change of plans. Julle maak glad nie contact nie.
1: Okay, en as ons in Durban kom?
0: Wacht tot julle by die hotel is.
1: Man, ek is die een wat nervous moet wees.
0: Ek is nie nervous nie, ek tref net voorsorg.
1: Wanneer krijg ek my 20.000?
0: Sodra jy terugkom. Veilig vlieg.
1: Check jy maandag.

Patrick Watson met Je te laissera de mon. Nog eens een deur Mira Maud, wat bewys dat musiek werkelijk geen grense het nie. Maar met haar uitsonderlike vertolking van nog Suid-Afrikaanse gunsteling Blou, kan mens nie anders as om te bly luister nie. Mira Maud met Blou.

kunt haar nog daar in banden van Bultonkou in Groenlanden. Het gereen waar je beste wij van zomerliefde of zoetdruksvij. Ik onthou nog jou glimlach, jou nimmer sorge en skaterlach. So ek skryf nou hierdie briefie aan jou, maar ek lees homself van die waarheidsflou.

Zij is die wereld waar mij woorden, die wereld van die wind. Diezelfde wind van koeste kinders of zelfs de wereld minder. Zij het liefde voor die liederen, zij het liefde wordt gebouwd. Zij het liefde door die honderden, zij het liefde wat kan klaar. Zij is romantiek, die romanticus. Zij verbeter die eetlis van mijn hartskatse kus. Zij is die revelatie wat rebelleer en romantiseer. Rukkeloos onder de invloed van rock'n'roll. Amazon.